Waar vrij gaat de haan van mij vloos, maar in het laatst. Zo wat boog me nacht, en ik mis je vroeg. En ik schreef aan bij een Neckerman. Dan, ik zag een lieve Neckerman. Schreef en zag